0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
0: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

but for white powder. Watching a mannequin fly, mating down.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Maandag 1 juni opent de nieuwe afgesloten fietsenstalling onder het stadsplein van Mortsel. Deze publieke fietsbox biedt plaats aan 118 fietsen, waarvan 10 plaatsen voor bakfietsen en 7 voor longtails. Deze plekken kunnen gehuurd worden door omwonenden, pendelaars of werknemers uit de buurt. Voor een schappelijke €70 per jaar heb je al een stalplaats voor je fiets. De ondergrondse parking van het Stadsplein heeft in totaal maar liefst plaats voor 476 fietsen. Dit aantal wordt verdeeld onder 118 publieke stalplaatsen in een afgesloten ruimte, 180 openbare plaatsen en 178 plaatsen voor de medewerkers van het lokaal bestuur. Van deze 178 plaatsen zijn er 's avonds en in het weekend 118 vrij te gebruiken voor publiek. Wie een plekje wil reserveren, surft naar www.mortsel.be. Kasteel Den Brand in Antwerpen is definitief dicht. Het gebouw is niet meer veilig. Daarom mogen er voorlopig geen evenementen, recepties of trouwfeesten meer doorgaan. Volgens AG Vespa is een grote renovatie nodig. Wanneer die start is nog niet bekend. De sluiting was al te merken tijdens Jazz Middelhelm. Het festival moest containers naast het kasteel plaatsen, omdat het gebouw niet gebruikt mocht worden. De stad zoekt nu een partner die mee wil betalen aan de renovatie. Wanneer het kasteel weer open kan, is nog onduidelijk.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerzone Rivierenland heeft vrijdag de eerste steen gelegd van de nieuwe kazerne Ruppel in Reet. Het gebouw komt aan de A12 en kost 12 miljoen euro. De nieuwe kazerne moet de hulpverlening in de Ruppelstreek verbeteren. Ook voor de bredere regio wordt de post belangrijk, vooral voor logistiek. De bouw startte al eerder dit voorjaar. De burgemeesters van Boom, Rumst, Aartselaar, Niel, Schelle en Hemiksem waren aanwezig. Ook zonevoorzitter Bart Somers legde mee de eerste steen. De gemeente betaalde samen mee voor de aankoop van het terrein. De totaalrenovatie van de Ruppeltunnel op de A12 zal van start gaan in 2030. De werken worden uitgevoerd in samenwerking met een private partner. De Ruppeltunnel verwerkt per dag ongeveer 80.000 voertuigen, maar verkeert in slechte staat. De eerste voorbereidende werken worden er nu al uitgevoerd, zoals de verwijdering van de wandbekleding. Binnen enkele jaren wordt de tunnel volledig vernieuwd, met ook een modernisering van de technische installaties, ventilatie, bewaking, bediening en veiligheidsvoorzieningen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Melstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45 verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert. Die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag. En van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda. Onze muziek. Zuidrand.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend
2: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

1, 2. 1, 2.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het Sint-Gabriël College in Boeghout heeft een leerkracht tijdelijk op non-actief gezet. Dat gebeurde na geruchten over intieme berichten aan een minderjarig meisje. De berichten kwamen van een onbekend TikTok-profiel. Die persoon deed zich voor als een minderjarige jongen. Onder leerlingen ging het gerucht dat een leerkracht achter het profiel zat. Daar is nog geen bewijs voor. De leerkracht ontkent alles. De school onderzoekt de zaak. Ook de lokale politie Minos bekijkt wat er is gebeurd. Ouders zijn vrijdag per mail op de hoogte gebracht. De vernieuwde jeugdlokalen in Hoven zijn klaar. Janimo en de speelpleinwerking krijgen meer plaats aan de achterkant van Sporthal Sportpak, onder brasserie Hoven Zuid. De ruimte groeide van 98 naar 155 vierkante meter. Twee vaste zalen werden vier flexibele lokalen. Met mobiele wanden kunnen ze groter of kleiner worden gemaakt. Ook de toiletten en buitenkleedkamer zijn vernieuwd. De werken starten in februari 2025 en duurden ruim een jaar. In het weekend en tijdens vakanties krijgen Janimo en de speelpleinwerking voorrang. Op weekdagen kunnen ook verenigingen en scholen de lokalen huren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Jouw regio, jouw radio. Zuidland.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids en wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel en kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Maandag 1 juni opent de nieuwe afgesloten fietsenstalling onder het stadsplein van Mortsel. Deze publieke fietsbox biedt plaats aan 118 fietsen, waarvan 10 plaatsen voor bakfietsen en 7 voor longtails. Deze plekken kunnen gehuurd worden door omwonenden, pendelaars of werknemers uit de buurt. Voor een schappelijke €70 per jaar heb je al een stalplaats voor je fiets. De ondergrondse parking van het stadsplein heeft in totaal maar liefst plaats voor 476 fietsen. Dit aantal wordt verdeeld onder 118 publieke stalplaatsen in een afgesloten ruimte, 180 openbare plaatsen en 178 plaatsen voor de medewerkers van het lokaal bestuur. Van deze 178 plaatsen zijn er 's avonds en in het weekend 118 vrij te gebruiken voor publiek. Wie een plekje wil reserveren, surft naar www.mortsel.be.
4: Kasteel Den Brand in Antwerpen is definitief dicht. Het gebouw is niet meer veilig. Daarom mogen er voorlopig geen evenementen, recepties of trouwfeesten meer doorgaan. Volgens AG Vespa is een grote renovatie nodig. Wanneer die start is nog niet bekend. De sluiting was al te merken tijdens Jazz Middelhelm. Het festival moest containers naast het kasteel plaatsen, omdat het gebouw niet gebruikt mocht worden. De stad zoekt nu een partner die mee wil betalen aan de renovatie. Wanneer het kasteel weer open kan, is nog onduidelijk.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, Dorpsdag en Bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de Bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te

10 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Life. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerzone Rivierenland heeft vrijdag de eerste steen gelegd van de nieuwe kazerne Ruppel in Reet. Het gebouw komt aan de A12 en kost 12 miljoen euro. De nieuwe kazerne moet de hulpverlening in de Ruppelstreek verbeteren. Ook voor de bredere regio wordt de post belangrijk, vooral voor logistiek. De bouw startte al eerder dit voorjaar. De burgemeesters van Boom, Rumst, Aartselaar, Niel, Schelle en Hemiksem waren aanwezig. Ook zonevoorzitter Bart Somers legde mee de eerste steen. De gemeente betaalde samen mee voor de aankoop van het terrein. De totaalrenovatie van de Ruppeltunnel op de A12 zal van start gaan in 2030. De werken worden uitgevoerd in samenwerking met een private partner. De Ruppeltunnel verwerkt per dag ongeveer 80.000 voertuigen, maar verkeert in slechte staat. De eerste voorbereidende werken worden er nu al uitgevoerd, zoals de verwijdering van de wandbekleding. Binnen enkele jaren wordt de tunnel volledig vernieuwd, met ook een modernisering van de technische installaties, ventilatie, bewaking, bediening en veiligheidsvoorzieningen. Een deel van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Lier is maandag 1 juni even dicht in Boeghout. De afsluiting duurt van 10 tot 12 uur. De gemeente laat dan hagen snoeien. Het gaat om het stuk tussen de spoorweg Leij aan Bakkerij Sint-Jozef en de spooroverweg in de Alexander Frankstraat. Ook het deel van de langsweg tot aan de Vinkenstraat is dan afgesloten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Mag ik eerlijk zijn? You don't love me, Dawn Penn. Ik vind dat ze een beetje down klinkt. Ze klinkt niet echt optimistisch op deze zaterdagmorgen.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidrand.
0: En daar gaan we natuurlijk iets voor op dit moment van het weekend hier bij Radio Zuidrand. Viva, het is weekend van 10 tot 12, de zon in je radio. Welkom.
2: Hello.

0: zijn.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: En ook vandaag 30 mei is er natuurlijk weer een thema dat we in de kijker gaan plaatsen. Daarover meer later.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.
4: Vandaag 30 mei is het Wereld Multiple Sclerose Dag. Dat is een dag dat men aandacht vraagt voor de ziekte multiple sclerose. En als je dan weet dat zo'n 12 tot 15.000 mensen in België lijden aan deze ziekte, toch ook weer belangrijk dat we daar even bij stilstaan.

0: Jouw agenda, onze muziek.
1: Zuidrand. Het is einde mei, dat betekent dat heel wat studenten aan het blokken zijn voor hogescholen, universiteiten, maar ook in secundaire scholen, breken binnenkort de examenperiodes aan. Wel, voor allen die momenteel achter hun bureautje zitten te studeren, ik wens een heel veel succes en een mooie voorbereiding voor het

0: De wakkere wekker. Stijn de Maarschalk die woont in Poeghout en die heeft gekozen voor de wakkere wekkerplaat van deze week. En dat is er eentje geworden van Nicholas Bracegirdle. Ja, in godsnaam, wie is dat? Dan heb ik het natuurlijk over de DJ-producer van Britse afkomst, Chicane. En we luisteren naar Saltwater.
1: De wakkere wekker.

0: je muzikaal ontbijt op zaterdag. Omdat het dan allemaal iets later mag.
1: Jeppie, jeppie, jeppie, jeppie.
0: En iets later, dat betekent dus tussen 10 en 12, Vivatis Weekend, op zaterdagmorgen bij Radio Zuidrand. Zit u momenteel lekker te ontbijten? Laat het u dan vooral smaken en maak er een heel rustig en mooi weekend van.

0: Ochtendfitness was dat met Close Your Eyes van de Duitse DJ Felix Jahn.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.
0: Over fitness gesproken, deze man ziet er op zijn 81 jaar ook nog bijzonder fit uit, moet ik zeggen. En ik spreek hem heel respectvol aan met Sir. Ik heb het over Rod Stewart en hij heeft het over Maggie May.

0: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
1: Hebt u dit jaar ook gekeken naar het EuroSongfestival? Ik moet eerlijk zeggen, ik kon me niet meteen vinden in de gepresenteerde acts en nummers. Maar ja goed, dat zal dan wel aan mij liggen, zeg ik dan gemakkelijkheidshalve. Het nummer dat we gaan beluisteren is er eentje uit 2004. Toen deed Oekraïne mee met deze Ruslana. En zij werd de overwinnaar van het EuroSongfestival dat jaar met het nummer Wild Dances.

0: Tijd voor een lekker kopje koffie. Blijf hangen bij Radio Zuidrand, vrienden. Wij gaan door met Viva This Weekend tot 12 uur.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het Sint-Gabriël College in Boeghout heeft een leerkracht tijdelijk op non-actief gezet. Dat gebeurde na geruchten over intieme berichten aan een minderjarig meisje. De berichten kwamen van een onbekend TikTok-profiel. Die persoon deed zich voor als een minderjarige jongen. Onder leerlingen ging het gerucht dat een leerkracht achter het profiel zat. Daar is nog geen bewijs voor. De leerkracht ontkent alles. De school onderzoekt de zaak. Ook de lokale politie Minos bekijkt wat er is gebeurd. Ouders zijn vrijdag per mail op de hoogte gebracht. De vernieuwde jeugdlokalen in Hoven zijn klaar. Janimo en de speelpleinwerking krijgen meer plaats aan de achterkant van Sporthal Sportpak, onder brasserie Hoven Zuid. De ruimte groeide van 98 naar 155 vierkante meter. Twee vaste zalen werden vier flexibele lokalen. Met mobiele wanden kunnen ze groter of kleiner worden gemaakt. Ook de toiletten en buitenkleedkamer zijn vernieuwd. De werken starten in februari 2025 en duurden ruim een jaar. In het weekend en tijdens vakanties krijgen Janimo en de speelpleinwerking voorrang. Op weekdagen kunnen ook verenigingen en scholen de lokalen huren. In Niel is de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw van Pegode. De organisatie helpt volwassenen met een beperking of autisme. Tegen midden 2027 verhuizen de drie locaties in Niel naar één plek in de Roosevelstraat. Het oude kleuterschoolgebouw wordt daarvoor verbouwd. Pegode wil zo meer contact maken met de buurt. Ook cliënten worden stap voor stap voorbereid op de verhuis. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Vivatis Weekend. Ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: promises. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Het is iets na 11 uur. Fijn dat u luistert naar Radio Zuidrand. En welkom bij Viva. Het is weekend.

0: kan het deze nacht gaan, mag ik toch wel zeggen. Céline Dion, weet je nog, in 1988. Toen won zij het Eurosongfestival met Ne partez pas sans moi.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
0: De falsetstem van Paul de Vinci maakte dit nummer super populair, maar niemand is onvervangbaar. Later werden die hoge noten vervangen door Alan Williams, die ze voor zijn rekening nam. Maar laten we samen meezingen met deze Sugar Baby Love.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: We gaan een beetje rappen. Rappen is al niet zo eenvoudig. Maar als we het dan in het Frans gaan doen, ja, dan is het gelukkig dat we les kunnen nemen van Maître Gims.

0: Cause I gotta have faith. George Michael, ooit kaartjesknipper in de Londense metro en later wereldberoemde popartiest met een verkoop van meer dan 100 miljoen platen.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.
1: Hooverphonic begon ooit als een band, maar volgens de laatste berichten bestaat de groep nu alleen nog maar uit Alex Callier en is dus verworden tot een eenmansband. Maar dat ze mooie muziek hebben gemaakt, dat staat als een paal boven water. En bewijzen daarvan deze mooie Mad About You van Hooverphonic.

0: Katrijn de Volder uit Boom houdt van de klassiekertjes van indertijd en dat merk je ook aan haar keuze van het Dekselse duo. Zij heeft in de eerste plaats gekozen voor Lay All Your Love On Me en dan weet je dat we in het straatje van ABBA zijn beland. En het tweede nummer is onze Dinky Toys met I Can't Keep My Hands Off You.
1: Het Dekselse duo.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Radio Zuidrand.
4: Alle duiven op het dak krijgen een zoveelste leven toebedeeld dankzij DJ Frank Mellem.

0: mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.
1: Dit is Belgisch Words van de Franse F.A. David, maar dan door Emmy

0: What Do I Do heb je zin in een zoet weekend? Dan kan je misschien naar de Lotto Arena. Zoek erop, treed erop.
1: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

0: Ja, ja, als iedereen maar gelukkig is, doel bereikt. Blijf luisteren, vrienden, naar Radio Zuidrand. Dadelijk is er Dave Beekmans. En wij maken afspraak volgende week zaterdag 10 uur voor een nieuwe Viva. Het is weekend.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuidrand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Maandag 1 juni opent de nieuwe afgesloten fietsenstalling onder het stadsplein van Mortsel. Deze publieke fietsbox biedt plaats aan 118 fietsen, waarvan 10 plaatsen voor bakfietsen en 7 voor longtails. Deze plekken kunnen gehuurd worden door omwonenden, pendelaars of werknemers uit de buurt. Voor een schappelijke €70 per jaar heb je al een stalplaats voor je fiets. De ondergrondse parking van het stadsplein heeft in totaal maar liefst plaats voor 476 fietsen. Dit aantal wordt verdeeld onder 118 publieke stalplaatsen in een afgesloten ruimte, 180 openbare plaatsen en 178 plaatsen voor de medewerkers van het lokaal bestuur. Van deze 178 plaatsen zijn er 's avonds en in het weekend 118 vrij te gebruiken voor publiek. Wie een plekje wil reserveren, surft naar www.mortsel.be.
4: Kasteel Den Brand in Antwerpen is definitief dicht. Het gebouw is niet meer veilig. Daarom mogen er voorlopig geen evenementen, recepties of trouwfeesten meer doorgaan. Volgens AG Vespa is een grote renovatie nodig. Wanneer die start is nog niet bekend. De sluiting was al te merken tijdens Jazz Middelhelm. Het festival moest containers naast het kasteel plaatsen, omdat het gebouw niet gebruikt mocht worden. De stad zoekt nu een partner die mee wil betalen aan de renovatie. Wanneer het kasteel weer open kan, is nog onduidelijk.
1: Door een technisch probleem heeft de lijn 86 elektrische bussen buiten dienst gesteld. Dat kan de komende dagen ook in Antwerpen hinder veroorzaken. Bij enkele van die bussen is de afgelopen dagen de elektrische aandrijving uitgevallen, waardoor ze stilvallen. De bussen komen van Iveco en de lijn heeft gevraagd om het probleem snel op te lossen. Maar het zou dus kunnen dat er ritten geschrapt worden of dat u op een standaardbus zal stappen in plaats van op een elektrische. Ook de pendelbus tussen linker en rechteroever is normaal zo'n elektrische bus. Die lijn blijft wel rijden, al zou het kunnen dat er af en toe een rit wegvalt.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Dit even een goed vader-zoon momentje. Sam Veld en Aoi Black en Hey Sun hier bij Zuidrand. Ja, het is weer zaterdagmiddag tijd voor de lunchbreak. En dat is de opvolging van Viva This Weekend. Want die had je net, Viva This Weekend met Paul van Krijn. En volgende week is de brave man hier terug met, hij brengt dan weer verse pistolbekers mee. En een heerlijk geurende kop koffie. Dus altijd gezellig hier in de Zuidrand. Wij zetten de toon bijvoorbeeld nu met R.E.M.

Juf Jelena, of hoe een juf de jongens van 9 jaar tot een mannen omtoverde natuurlijk. Kleimans en Van Geel, Jelle en Jonas hier bij Zuidrand. Een beetje Vlaamstalig werk, dat moet zeker en vast kunnen. De toon en de soundtrack voor jouw weekend hier bij Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Zuidrand die bruist. En volgende week zaterdag gaat er in Duffel een bingo door. Als je daar meer wil over weten, blijf je hangen. Zometeen heeft Rob de Leeuw daar meer informatie over.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's. Op 6 juni, 4 juli en 15 augustus telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van €15 te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is €25, dubbel boekje €45 en 3 dubbel boekje betaal je €60. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
2: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

straks al een beetje informatie over de bingo in Duffel. We blijven een beetje in Duffel met onze agenda voor volgende week 5 juni. Want dan is het kerkweekend in Duffel. Blijf hangen dus voor meer info daarover. Come on.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Melstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21.30 uur Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15.45 uur. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17.30 tot 18.30 uur een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert. Die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag. En van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15.30 uur tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16.30 uur tot 17.30 uur een orgelconcert met Peter Pasmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerzone Rivierenland heeft vrijdag de eerste steen gelegd van de nieuwe kazerne Ruppel in Reet. Het gebouw komt aan de A12 en kost 12 miljoen euro. De nieuwe kazerne moet de hulpverlening in de Ruppelstreek verbeteren. Ook voor de bredere regio wordt de post belangrijk, vooral voor logistiek. De bouw startte al eerder dit voorjaar. De burgemeesters van Boom, Rumst, Aartselaar, Niel, Schelle en Hemiksem waren aanwezig. Ook zonevoorzitter Bart Somers legde mee de eerste steen. De gemeente betaalde samen mee voor de aankoop van het terrein. De totaalrenovatie van de Ruppeltunnel op de A12 zal van start gaan in 2030. De werken worden uitgevoerd in samenwerking met een private partner. De Ruppeltunnel verwerkt per dag ongeveer 80.000 voertuigen, maar verkeert in slechte staat. De eerste voorbereidende werken worden er nu al uitgevoerd, zoals de verwijdering van de wandbekleding. Binnen enkele jaren wordt de tunnel volledig vernieuwd, met ook een modernisering van de technische installaties, ventilatie, bewaking, bediening en veiligheidsvoorzieningen. Een deel van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Lier is maandag 1 juni even dicht in Boeghout. De afsluiting duurt van 10 tot 12 uur. De gemeente laat dan hagen snoeien. Het gaat om het stuk tussen de spoorweg Leij aan Bakkerij Sint-Jozef en de spooroverweg in de Alexander Frankstraat. Ook het deel van de langsweg tot aan de Vinkenstraat is dan afgesloten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave B.

Alweer het tweede deel van deze lunchbreak op zaterdag 30 mei 2026. Ja, de laatste dagen van mei zijn er. Betekent dat we de eerste dagen van juni in het vizier hebben. En dat betekent weer de examens die in de aandacht zijn. En in de verte, daar zie ik alweer de grote vakantie. Dus ja, het lijkt alsof dat gisteren nog die boom bezig waren, die kerstboom. Ik kan hem in feite al beter laten

Het is duidelijk dat Lauralien haar droom leeft en dat mag zeker en vast. Dromen moet je najagen. Zeg vrienden, als je nog niet weet wat eten en je moet nu nog gauw iets snelle hap klaarmaken, geef ik je alvast een tip. Een warme wrap met krokante kip, mozzarella en zoete chilisaus. Gemakkelijk te maken.

jaren 70 zeker moet dat geweest zijn. Dat zij uit de kast is gekomen. Diana Ross en I'm Coming Out, beste vrienden. Hier bij de Zuidrand. Deze jonge dame is pas 18 jaar oud. Ze komt uit Londen. En ze wordt nu al vergeleken met iconen als Adele en Amy Winehouse.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren. Dorpsdag en bierbruiverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierpruiverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

terugkijken is altijd achteruit gaan. De mannen leven in het hier en nu. De Romeo's hier in je radio. Viva de Romeo's zingen ze wel eens op optredens. En zij brengen ook altijd wel sfeer in de barak, als het ware. Hier in de Zuidrand, zaterdag. Goedemiddag, welkom

Deze zaterdag blijven we hier altijd doorgaan. Zaterdag 30 bij vandaag. Straks met bijvoorbeeld Christian Brisson. Met Danny Marcellus in de mix. Met de beste 70s, 80s en 90s. En uiteraard straks tussen 10 en 12 uur. Met Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions. Veel plezier van het weekend. En graag tot volgende week weer.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het Sint-Gabriël College in Boeghout heeft een leerkracht tijdelijk op non-actief gezet. Dat gebeurde na geruchten over intieme berichten aan een minderjarig meisje. De berichten kwamen van een onbekend TikTok-profiel. Die persoon deed zich voor als een minderjarige jongen. Onder leerlingen ging het gerucht dat een leerkracht achter het profiel zat. Daar is nog geen bewijs voor. De leerkracht ontkent alles. De school onderzoekt de zaak. Ook de lokale politie Minos bekijkt wat er is gebeurd. Ouders zijn vrijdag per mail op de hoogte gebracht. De vernieuwde jeugdlokalen in Hoven zijn klaar. Janimo en de speelpleinwerking krijgen meer plaats aan de achterkant van Sporthal Sportpak, onder brasserie Hoven Zuid. De ruimte groeide van 98 naar 155 vierkante meter. Twee vaste zalen werden vier flexibele lokalen. Met mobiele wanden kunnen ze groter of kleiner worden gemaakt. Ook de toiletten en buitenkleedkamer zijn vernieuwd. De werken starten in februari 2025 en duurden ruim een jaar. In het weekend en tijdens vakanties krijgen Janimo en de speelpleinwerking voorrang. Op weekdagen kunnen ook verenigingen en scholen de lokalen huren. In Niel is de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw van Pegode. De organisatie helpt volwassenen met een beperking of autisme. Tegen midden 2027 verhuizen de drie locaties in Niel naar één plek in de Roosevelstraat. Het oude kleuterschoolgebouw wordt daarvoor verbouwd. Pegode wil zo meer contact maken met de buurt. Ook cliënten worden stap voor stap voorbereid op de verhuis. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Maandag 1 juni opent de nieuwe afgesloten fietsenstalling onder het stadsplein van Mortsel. Deze publieke fietsbox biedt plaats aan 118 fietsen, waarvan 10 plaatsen voor bakfietsen en 7 voor longtails. Deze plekken kunnen gehuurd worden door omwonenden, pendelaars of werknemers uit de buurt. Voor een schappelijke €70 per jaar heb je al een stalplaats voor je fiets. De ondergrondse parking van het Stadsplein heeft in totaal maar liefst plaats voor 476 fietsen. Dit aantal wordt verdeeld onder 118 publieke stalplaatsen in een afgesloten ruimte, 180 openbare plaatsen en 178 plaatsen voor de medewerkers van het lokaal bestuur. Van deze 178 plaatsen zijn er 's avonds en in het weekend 118 vrij te gebruiken voor publiek. Wie een plekje wil reserveren, surft naar www.mortsel.be. Kasteel Den Brand in Antwerpen is definitief dicht. Het gebouw is niet meer veilig. Daarom mogen er voorlopig geen evenementen, recepties of trouwfeesten meer doorgaan. Volgens AG Vespa is een grote renovatie nodig. Wanneer die start is nog niet bekend. De sluiting was al te merken tijdens Jazz Middelhelm. Het festival moest containers naast het kasteel plaatsen, omdat het gebouw niet gebruikt mocht worden. De stad zoekt nu een partner die mee wil betalen aan de renovatie. Wanneer het kasteel weer open kan, is nog onduidelijk. Door een technisch probleem heeft de lijn 86 elektrische bussen buiten dienst gesteld. Dat kan de komende dagen ook in Antwerpen hinder veroorzaken. Bij enkele van die bussen is de afgelopen dagen de elektrische aandrijving uitgevallen, waardoor ze stilvallen. De bussen komen van Iveco en de lijn heeft gevraagd om het probleem snel op te lossen. Maar het zou dus kunnen dat er ritten geschrapt worden of dat u op een standaardbus zal stappen in plaats van op een elektrische. Ook de pendelbus tussen linker en rechteroever is normaal zo'n elektrische bus. Die lijn blijft wel rijden, al zou het kunnen dat er af en toe een rit wegvalt. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Van 29 tot 31 mei slaat het team van Cinecirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Cinecirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Cinecirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Het weekend
4: van Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Melstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 Vernissage, De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Brandweerzone Rivierenland heeft vrijdag de eerste steen gelegd van de nieuwe kazerne Ruppel in Reet. Het gebouw komt aan de A12 en kost 12 miljoen euro. De nieuwe kazerne moet de hulpverlening in de Ruppelstreek verbeteren. Ook voor de bredere regio wordt de post belangrijk, vooral voor logistiek. De bouw startte al eerder dit voorjaar. De burgemeesters van Boom, Rumst, Aartselaar, Niel, Schelle en Hemiksem waren aanwezig. Ook zonevoorzitter Bart Somers legde mee de eerste steen. De gemeente betaalde samen mee voor de aankoop van het terrein. De totaalrenovatie van de Ruppeltunnel op de A12 zal van start gaan in 2030. De werken worden uitgevoerd in samenwerking met een private partner. De Ruppeltunnel verwerkt per dag ongeveer 80.000 voertuigen, maar verkeert in slechte staat. De eerste voorbereidende werken worden er nu al uitgevoerd, zoals de verwijdering van de wandbekleding. Binnen enkele jaren wordt de tunnel volledig vernieuwd, met ook een modernisering van de technische installaties, ventilatie, bewaking, bediening en veiligheidsvoorzieningen. Een deel van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Lier is maandag 1 juni even dicht in Boeghout. De afsluiting duurt van 10 tot 12 uur. De gemeente laat dan hagen snoeien. Het gaat om het stuk tussen de spoorweg Leij aan Bakkerij Sint-Jozef en de spooroverweg in de Alexander Frankstraat. Ook het deel van de langsweg tot aan de Vinkenstraat is dan afgesloten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

0: Your husband is coming.
1: Net 4 uur geweest op deze zaterdagnamiddag. We zijn er weer tot 7 uur vanavond met de grote hits hier bij Radio Zuidrand. Er zit een beetje van alles in. En ook muziek uit de jaren 90. Dit was destijds een groot hit voor Edwyn Collins en A Girl Like You.

Even naar Nederland met dit duo hier, Maud en McNeil, met How Do You Do. Straks even kijken wat er vandaag allemaal in de krant stond. We zijn al 30 mei, het gaat vooruit. Intussen nog een van de recente van Bazaar.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

Ja, ik verlang eigenlijk al stiekem zowat naar de zomer. Maar goed, zo dadelijk dus even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 20e mei. Even vrolijk doorleven met een van de grootheids van Bruno Mars. Deze I Just Might bij Zaterdag.

31 mei vandaag in India en Pakistan vindt een aardbeving plaats met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Minstens 56.000 mensen sterven en dat vandaag in 1935. Spanje treedt als 16e lid toe tot de NAVO en dat vandaag in 1982. Het begin was er ook van het WK voetbal in Chili en dat in 1962. En de Italiaanse wielrenner Ivan Basso wint de Ronde van Italië en dat vandaag in 2010.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Camille, ze overwon haar plankenkoorts door simpelweg honderden video's op YouTube te posten vanuit haar slaapkamer. En nu betovert ze het Sportpaleis. Zo zie je maar hoe het gaan kan. En dit is nog Olivia Rodrigo op deze zaterdagnamiddag. All right.

Het nieuws komt er ook weer aan, zo dadelijk om 5 uur. En daarna is er uiteraard nog veel meer. Dit zijn nog Supertramp en de Logical Song. Ja.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Het Sint-Gabriël College in Boeghout heeft een leerkracht tijdelijk op non-actief gezet. Dat gebeurde na geruchten over intieme berichten aan een minderjarig meisje. De berichten kwamen van een onbekend TikTok-profiel. Die persoon deed zich voor als een minderjarige jongen. Onder leerlingen ging het gerucht dat een leerkracht achter het profiel zat. Daar is nog geen bewijs voor. De leerkracht ontkent alles. De school onderzoekt de zaak. Ook de lokale politie Minos bekijkt wat er is gebeurd. Ouders zijn vrijdag per mail op de hoogte gebracht. De vernieuwde jeugdlokalen in Hoven zijn klaar. Janimo en de speelpleinwerking krijgen meer plaats aan de achterkant van Sporthal Sportpak, onder brasserie Hoven Zuid. De ruimte groeide van 98 naar 155 vierkante meter. Twee vaste zalen werden vier flexibele lokalen. Met mobiele wanden kunnen ze groter of kleiner worden gemaakt. Ook de toiletten en buitenkleedkamer zijn vernieuwd. De werken starten in februari 2025 en duurden ruim een jaar. In het weekend en tijdens vakanties krijgen Janimo en de speelpleinwerking voorrang. Op weekdagen kunnen ook verenigingen en scholen de lokale huren. In Niel is de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw van Pegode. De organisatie helpt volwassenen met een beperking of autisme. Tegen midden 2027 verhuizen de drie locaties in Niel naar één plek in de Roosevelstraat. Het oude kleuterschoolgebouw wordt daarvoor verbouwd. Pegode wil zo meer contact maken met de buurt. Ook cliënten worden stap voor stap voorbereid op de verhuis. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Ja, volgens mij ga je dit nummer nog vaak horen op de radio, deze Bangaranga van Dora. En de titel kan ook al niet meer mislukken om uit te spreken. Het komende uur even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. We gaan ook even zien wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. En even naar de jaren 90 met OMC. Brother.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

En een groot iets uit de jaren 80 voor Wham en deze I'm Your Man. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag.

Zo, intussen hier even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Dat is één persoon hebben gevonden. Dat is Ludo Hellings. Dat is een Vlaamse acteur. En die wordt er 71 vandaag.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

Ja, morgen zijn we de laatste dag van de maand mei, zoals je weet. En morgen gaat de zon opkomen om 5:36. En gaat weer onder om 21:46. En morgen is het 16:09 daglicht.

En zo gaan we dus langzaam maar zeker richting het nieuws van 6 uur. En daarna is er nog veel meer, uiteraard. Of het nu het ideale weer is om je wagen te wassen, dat laat ik even in het midden. Zometeen is er dus veel meer. En dit is dus nog een groot hit voor Rolls Royce.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Maandag 1 juni opent de nieuwe afgesloten fietsenstalling onder het stadsplein van Mortsel. Deze publieke fietsbox biedt plaats aan 118 fietsen, waarvan 10 plaatsen voor bakfietsen en 7 voor longtails. Deze plekken kunnen gehuurd worden door omwonenden, pendelaars of werknemers uit de buurt. Voor een schappelijke €70 per jaar heb je al een stalplaats voor je fiets. De ondergrondse parking van het Stadsplein heeft in totaal maar liefst plaats voor 476 fietsen. Dit aantal wordt verdeeld onder 118 publieke stalplaatsen in een afgesloten ruimte, 180 openbare plaatsen en 178 plaatsen voor de medewerkers van het lokaal bestuur. Van deze 178 plaatsen zijn er 's avonds en in het weekend 118 vrij te gebruiken voor publiek. Wie een plekje wil reserveren, surft naar www.mortsel.be. Kasteel Den Brand in Antwerpen is definitief dicht. Het gebouw is niet meer veilig. Daarom mogen er voorlopig geen evenementen, recepties of trouwfeesten meer doorgaan. Volgens AG Vespa is een grote renovatie nodig. Wanneer die start is nog niet bekend. De sluiting was al te merken tijdens Jazz Middelhelm. Het festival moest containers naast het kasteel plaatsen, omdat het gebouw niet gebruikt mocht worden. De stad zoekt nu een partner die mee wil betalen aan de renovatie. Wanneer het kasteel weer open kan, is nog onduidelijk. Door een technisch probleem heeft de lijn 86 elektrische bussen buiten dienst gesteld. Dat kan de komende dagen ook in Antwerpen hinder veroorzaken. Bij enkele van die bussen is de afgelopen dagen de elektrische aandrijving uitgevallen, waardoor ze stilvallen. De bussen komen van Iveco en de lijn heeft gevraagd om het probleem snel op te lossen. Maar het zou dus kunnen dat er ritten geschrapt worden of dat u op een standaardbus zal stappen in plaats van op een elektrische. Ook de pendelbus tussen linker en rechteroever is normaal zo'n elektrische bus. Die lijn blijft wel rijden, al zou het kunnen dat er af en toe een rit wegvalt. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar vrij zacht. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Maandag blijft het grotendeels droog, met toenemende bewolking en opnieuw maxima rond 23 graden. Dinsdag wordt wisselvalliger, met kans op buien. Dan wordt het iets frisser, met temperaturen tot ongeveer 21 graden. De nachten verlopen zacht, tussen 13 en 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

goedenavond. Het komende uur gaan we even kijken wat er allemaal te beleven is in Ava's Doom binnenkort. Christophe gaat ook langskomen. Die gaat alweer een grote hit van jaren geleden voorstellen. En we gaan vanavond ook even kijken wat er vandaag in 1979 op nummer 1 stond. En dit hier is ook nog iets zomers van UB40.

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Afasdoom, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, NEC 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

Een van zijn Stock Aitken en Waterman producties, ook uit de 80's. Rick Astley, Together Forever. Christophe, die is onderweg, die hoor je ook zometeen met een grootheid van jaren geleden.

0: Enrique Iglesias, dat is de zoon van Julio Iglesias, met deze Tired of Being Sorry. Christophe is er ook weer, die gaat jou alles vertellen over een groot hit van Pilots en Magic.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: De titel van hun debuutalbum in 1974 was een beetje apart, maar op From the Album of the Same Name van de Schotse groep Pilot stond wel een liedje dat bij fans van 70s pop nog altijd even geliefd is als toen. Zanger, bassist en gitarist David Paton werd voor Magic geïnspireerd door een wandeling die hij met zijn vrouw maakte op Blackford Hill, een heuvel bij Edinburgh. Het koppel bewonderde er de zonsondergang en Davids vrouw zei dat ze nog nooit zoiets magisch had gezien. Met klavierspeler Billy Lyle werkte hij het idee verder uit. Magic raakte ook bij ons tot in de top 10. Paton en Lyle, die allebei kort deel uitmaakten van een vroegere versie van de Bay City Rollers, werkten ook nog met die Alan Parsons Project. Paton en Pilot-gitarist Ian Berntsen zijn te horen op het eerste album van Kate Bush, The Kick Inside, met daarop haar hit Wuthering Heights. Magic werd daarna onder meer nog gecoverd door Selena Gomez.

0: Wat stond er vandaag in 1979 op nummer 1? Wel, I Want You To Want Me is een van de bekendste nummers van de Amerikaanse band Cheap Trick. Het nummer verscheen oorspronkelijk in 1977 op het album In Color, maar werd pas echt een wereldhit in 1979 dankzij de live versie van Cheap Trick. Luister nog eens mee, even terug dus naar 1979.
1: I want you.

close. Als je houdt van muziek uit de jaren 70, dan heb ik goed nieuws. Want zo dadelijk hoor je niks anders dan muziek uit die periode met Danny Marcelis. Daarna gaan we ook nog naar de jaren 80 en 90. Maak er nog een fijne zaterdag van en graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In
2: de
3: mix. In de mix.
2: Met Danny Marcellus.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: In the mix. Mix. In the mix.
6: Met Danny Marcellus.
7: It is R8.

0: het momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinnercirk, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: In the mix. Mix. In the mix. Met Danny Marcellus.
6: 90s at 9.

0: Tiener Sirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Circ zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Circ is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Circ. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinnercirk, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Veelrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.